0: Ja, dat is mooi, hè? Schitterend. Dirk Serries, hem kennen we natuurlijk al heel lang in al zijn incarnaties, als bijvoorbeeld Microphonies, of Microphonics bedoel ik, of Vitna op Mana, en natuurlijk heel veel onder zijn eigen naam, Dirk Serries. En hij weet zich vergezeld van alt-saxofonist Trusta op het nieuwe album Island on the Moon. U hoorde de track Companion, en een en ander verschijnt, of is net verschenen, via Consoling Sounds. Allemaal Belgisch, zowel Dirk als Trusta, als het label. Er komt moois, heel veel moois uit België. Dirk Serries en Trusta aan het einde van het eerste uur van X-Rated.
1: X-Rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Dus vult u zelf een goede kelk en ontsteek de kaarsen. En over die kelk gesproken, daar zou best dus een beetje absint in kunnen doen. En waarom, dat hoort u straks verderop in dit uur. Nu eerst terug naar 1985 en terug naar enkele weken geleden. Want toen overleed Gary Bradbury. En door de kerstuitzending en door de best-of-uitzending is het er een beetje tussendoor geschoten om aandacht te besteden aan dit trieste feit. En de afgelopen twee weken ben ik het gewoon vergeten. Schandalig genoeg, want Gary Bradbury staat aan de voet van de band Severed Heads. En hij werkte van 1981 tot 1985 in Severed Heads. Rust in vrede, Gary Bradbury. En voor jou nu, Now an Explosive New Movie. Dat is een track die verscheen via het album City Slap Horror in 1985. En u hoort in deze track de vocalen van Gary Bradbury. Hier bij X-Rated Severed Heads.

0: The Tower of Moab. My God, it does reach to heaven.
1: Aldus David Tibet, met misschien wel de langste titel ooit in X-Rated. The seven seals are revealed at the end of time as seven bows. The blood bow, the piss bow, the pain bow, the famine bow, the death bow, the anger bow, the ho-ho-ho bow. Juist. Goed. Current 93. Prachtig, maar dan ook echt prachtig. Er staat op het album Lucifer over London, wat in 1994 verscheen. Michael Cashmore, David Tibet en Stephen Stapleton, zelf van A Nurse with Wound. Werkelijk zo'n ongelooflijk fraai nummer dit. Current 93 met... Nee, ik ga die titel niet nog een keer noemen. Alles staat op de playlist, dus check dat als u het echt goed wil weten. Lucifer over London is het album. X-Rated met nu terug naar 2008 met Pantheon Legio Musica per aspera ad astra. Dit is Legio 19 Augusta.

Jawel, vol gietend met absinthe maakte Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse het album Absinthe la Folie Verte. U hoorde Folie Verte, I am the Green Fairy en Symphonie Verte. And here I am, an absinteur. Prachtig werk, werkelijk schitterend. Een van mijn meest favoriete album, maar een zeer favoriete album. Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk wat nog moet gaan verschijnen. En dat gaat gebeuren op 25 februari. Het album uit Welsh, de artiest uit Wales, Lynn Eastwin. Als ik het allemaal helemaal goed uitspreek, maar dat doe ik ongetwijfeld niet. In ieder geval, er komt een nieuw album aan wat Do I Morud heet. Wat ik ongetwijfeld verkeerd uitspreek, maar goed, dat doet er ook niet toe. De muziek, daar gaat het om, gaat verschenen via Cold Spring Records. Werkelijk. Weer een fijn album van Lynn Eastwin. U hoort nu Trwin Doe van dat nieuwe album, wat inderdaad gaat verschijnen.

0: Ja, dat is nog eens schitterend werk van Art Jansen, oftewel Art Bit. Maar dan zonder Radboud Mens. Zijn inderdaad, die Art Bit is wel echt wel heel erg actief bezig. Inderdaad, twee nieuwe albums. Mara Sielen met Radboud Mens. En dit kwam van zijn soloalbum, zijn nieuwste soloalbum, Field Recordings nummer 7. En dat is deze keer Iceland. En dat, die cd's die brengt hij allemaal in eigen beheer uit. U hoorde Art Bit met Circling Close.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. De zon is inmiddels 20 minuten onder. En geniet van al het moois van toen en nu wat uit uw speakers gaat rond tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Eerst terug naar 1980. Boyd Rice en Daniel Miller. Boyd Rice is ook non en Daniel Miller is ook onder andere Silicon Teens en natuurlijk nog altijd de baas van Mute Records. In 1980 maakten zij samen muziek en dat kwam onder andere terecht op de verzamelaar Darker Scratcher. Die werd in eerste instantie uitgegeven door de Los Angeles Free Music Society en vond ook onderdak bij het label Frisbee, wat een onderdeel was van Boeddhisk in Amsterdam. Hier is Cleanliness and Order van Boyd Rice en Daniel Miller. Curieuze track met één kanaal puur voor de stem, het andere kanaal puur voor de muziek.

Zo af en toe moet je echt eens even ruim baan maken voor een lekkere lange track. Deze was bijna 22 minuten op 1 seconde na. Prachtig werk van Vasilisk. Die gaat diep. Het is een tribal werkstuk geworden. Het eerste album van Vasilisk heette Whirling Dervishes. En daarvan hoorde u de titeltrack in 87. Verschenen via Eskimo Records. Het Japanse Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het werk van C.3.3. En dat is het werk van Paul Jamrosy en hij is van Test Department. En helaas is het nog steeds de enige solo-cd die hij gemaakt heeft. The Ballads of Reading Gale, de Cacophonietta. Dat verscheen origineel in 2011 op een cd-editje en werd in 2018 heruitgegeven. Gelukkig door Cold Spring Records. Een zeer indringend album van Paul Jamrosy als C.3.3. Dit is Gallows Tree.

En dat was een nieuw werk van Thorsten Zoltau, of wel Femurl. Staat op het album Fura Fauna, net verschenen via Black Rose Recordings. U hoorde Thorsten Zoltau en Femurl met Therianthrope. En dat in de remix die gemaakt is door Traum. Thorsten Zoltau, en overigens wordt hier ook flink aan meegewerkt door Ralf Wiechowski. En hem kan u wellicht kennen als oprichter van P16D4. Thorsten Zoltau hier bij X-Rated op de Concertzender met nog twee tracks te gaan. En de eerste die is voor Kevin Tompkins. Zijn nieuwe album is één grote slaaploze nacht. Insomnia heet het ook. Verschenen via het Poolse Zo Harum. Dit is Insomnia Night 3. Kevin Tompkins, vroeger van Sutcliffe Jugend. En daarvoor nog voor In White House. Hier is die. Prachtig werk. Dit is Night 3 uit het werkstuk Insomnia.

met recht hemels te noemen weer. Katharina doet het weer. Geweldig. Katharina Barbieri. De Italiaanse, uit Milaan afkomstige Katharina Barbieri. Haar nieuwste album gaat Spirit Exit heten. En dat ding gaat 8 juli verschijnen via haar eigen label Light Years. Een van de tracks die is vrijgegeven is At Your Gamut. En dat hoorde u van Katharina Barbieri. We blijven een beetje in de space, want er is ook weer een nieuwe van, ja, The Future Sound of London. En daar zijn we ook weer heel blij mee. Het nieuwste album heet Rituals E7. 7.001 of ja, zeg maar 001 via hun eigen label Timecone is dit van The Future Sound of London.

0: Jawel, heel gestaag gaat hij steeds meer omhoog in de eindlijst. Het is nog lang geen december, maar wat een plaat is dit, zeg. Fabio Orsi samen met Tez. En Tez is van de Clock DVA. Fabio Orsi is van zichzelf. En maken beide schitterende muziek op het album OTTO, of Otto zoals u wilt. U hoorde het heerlijke setten van dit duo.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Is al even begonnen, maar goed. Tot 11 uur nog veel meer X-rated. En daarna X-ray met de special rond Nîmes. Er waren nog een aantal overlijdens die helaas te betreuren viel deze week. Natuurlijk eervolle vermelding voor Alan White, de drummer van Yes. Verder nog Hakim Bey, en daar komen we zo meteen op. En Cathal Coughlan. Cathal Coughlan was de oprichter van de band Micro Disney en later van de Fatima Mansions. Ook hij mocht niet ouder worden dan 61, net als Andy Fletcher, die mocht maar 60 worden. Het is niet te geloven. Cathal Coughlan. En dit is vernoemd naar de Roemeen blues voor Ceausescu. Rust in vrede. Fatima Mansions. De rust in vrede. Cathal Coughlan.
2: This is Bucharest, Radio Romania International.

ook zo'n album dat groeit iedere keer dat je hem weer draait. Het nieuwste album van The Anti-Group. Oeps, sorry. Voornamelijk het geesteskind van Eddie Newton, die overigens zelf ook een nieuw album uit heeft. Dat album heet New Tones, maar wij draaiden The Anti-Group met het album Amma. We hoorden The Seven Vibrations Inside the Po Pailu. Prachtig werk, verschenen via Armcom Europe en het Italiaanse label Rizzos Vera. X-rated op de concertzender en naar de Anti-Group. Een kleine overgang naar de band Coil. En waarom Coil? Ja, dat draaien we natuurlijk nooit in X-rated. Maar we hebben weer een reden gevonden en dat is een helaas ook alweer het overlijden van iemand. En dat is deze keer Hakim Bey, die overleed deze week. Hakim Bey was een communistisch schrijver en poëet. Hij heet eigenlijk Peter Lamborn Wilson. En voornamelijk natuurlijk literair werk wat van hem verschenen is. Maar een hele enkele keer leende hij ook zijn stem aan muzikale producten. Zoals bijvoorbeeld de track Assassins of Hakim Bey van Coil. Dus overigens, de muziek die Coil daarvoor heeft ingezet is eerder gebruikt in de track Kala. Dat werd weer gebruikt op het project City of Light van Bill Laswell. Nu dus in Assassins of Hakim Bey met de stem ook van Hakim Bey. Hier is Coil, rust in vrede. Peter Lamborn Wilson, oftewel Hakim Bey.

Even zo'n X-rated klassieker tussendoor. In Slaughter Natives, Tearing My Life Away. Van het album Resurrection. Op Cold Meat Industry natuurlijk. Hierbij X-rated op de Concertzender. Waar we doorgaan met de Moloch Conspiracy. Incantatios from Ugarit. Ugarit is een stad in Syrië. En het album is geïnspireerd door religieuze teksten die zijn gevonden in de ruïnes van deze stad in Syrië. Incantatios from Ugarit. Dit is Daughter of Anu hier nu bij X-Rated op van Moloch Conspiracy.

chats. She dubs.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna meer fries in X-ray tot middernacht. Dat waren de honden. En we gaan nu weer drie dames laten zingen. We hebben het over de Veelies. Die maakte dus niet de Veelies met een F, maar de Veelies of Veelies, Veelies. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. In ieder geval, ze komen uit Zwitserland. En deze drie dames maakten een aantal platen, een aantal singles. Hebben onder andere opgetreden met de Sex Gang Children en Minimal Compact. En een van de 12 inches ligt nu op de draaitafel, namelijk Velvet Tales. Het stamt uit 1985. Hier zijn de Veelies met Exquisite Carcass, hier bij X-Rated op de concertzender.

heerlijk log en zwaar. Gianluca Becuzzi, en die zet toch in zijn eentje even bijna een eenpersoons Sun O neer in de track Bad Karma. U vindt het op het nieuwste album wat van hem verschenen is. Op de rand tussen 23 en 24 moet ik zeggen. Het album Black Mantra. En dat verscheen op het Italiaanse Standa label. Gianluca Becuzzi hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we het even gaan hebben over Tangerine Dream. Die komt weer naar Nederland. En die gaan een heel speciaal concert geven. Namelijk 50 Years of Phaedra. Phaedra is het fenomenale album wat in 1974 verscheen. En wat mij betreft nog steeds, ja, ik denk wel het op één na favoriete Tangerine Dream album. De meest favoriete, dat blijft Rubicon. Maar Phaedra, dat mag er ook zijn in 1974. Ik was helemaal uit het veld toen ik dit album voor het eerst hoorde. En ik weet het, Tangerine Dream, de originele leden, die zijn er allemaal niet meer. Of althans, eentje leeft er niet meer en de andere zijn er niet meer bij. Maar het huidige trio, die weet ook wel degelijk van want. Ik heb ze meerdere malen live gezien. Dus ik kijk heel erg uit naar 50 Years of Phaedra. Dat gaat gebeuren op zaterdag 21 december aanstaande in het theater De Stoelendans. Ja, de naam van het theater, dat heeft het niet mee. Het is het oude theater De Enk en dat is gevestigd in Oorschot. Er zijn nog kaarten en ik zou ze pakken als ik u was, want dit is niet iets om te missen. Tangerine Dream en het project Phaedra. Vandaar nu even een stukje uit het originele album Phaedra, namelijk een stuk uit de track Phaedra. Nogmaals, zaterdag 21 december in de Stoelendans in Oorschot gaat dat zien. Tangerine Dream.

Franse duo Indalaska. Ze maakten in 2023 het album Musique des Sables. En het duo dat is eigenlijk afkomstig uit een ander duo, namelijk Manin Kari. En zij vormen eigenlijk gewoon ook Indalaska. Dezelfde mensen. Musique des Sables verscheen op het Poolse Zoharum. Je hoorde het schitterende Le Bleu Superstition. Indalaska hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik zag dat terwijl Tangerine Dream Fedra draaide, er een flink aantal kaarten verkocht werd. Er zijn er 110 over. En ik zou even mijn uw slag slaan voordat het te laat is. In ieder geval, doen gewoon. Deze week overleed helaas Phil Lesh. Phil Lesh was een van de oprichters van The Grateful Dead. Maar behalve dat maakte hij ook in 1975 samen met de avant-garde componist Nat Lagan het bijzondere album Sea Stones. En het grappige is, daar doen ook mensen als Jerry Garcia en Mickey Hart aan mee. En zij waren ook van The Grateful Dead. Maar behalve dat zijn ook mensen als David Crosby van Crosby, Stills, Nash en Young te horen. En Grace Slick bijvoorbeeld van Jefferson Airplane. Nou, je hoort ze echt niet terug op dit album. En dat vind ik het bijzondere eraan. Rust in vrede, Phil Lesh. En daarom nu een track van dat voornoemde album Sea Stones. U hoort een gedeelte uit het zevende gedeelte van Sea Stones voor Phil Lesh.

0: door het uitblijven van een nieuwe van Thomas Keuner, is er gewoon weer een oudere een heruitgebracht. En dat is ook fijn. Thomas Keuner maakte Obriet ooit. En dat verscheen destijds via Baruni Records. En er is nu een nieuwe versie verschenen via het geweldige Mil Plateau. En daar staan weer twee tracks op die niet op de originele Obriet staan. Waaronder deze, een version van Nuuk. Ik weet niet of u het onderscheid überhaupt hoort van het originele Nuuk en deze version. Maar toch leuk om te draaien. In ieder geval, laten we zeggen een maand of twee geleden, drie geleden verschenen via Mil Plateau. Dus de, tussen aanhalingstekens, nieuwe van Thomas Keuner.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. En daarin hoort u werk van Solitaire, het werk van Elmar Schulte. Maar eerst terug naar 1981, The Eyes of Beautiful Losers. Dan heb ik het met deze geweldige titel sowieso over Eyeless in Gaza. Martin Bates en Pete Becker. Ongekende schoonheid die ze samenvatten op het album Caught in Flux. Dat destijds in 1981 verscheen via Cherry Red Records. Middels een 12-inch en een LP in één. En dat, die 12-inch die ligt nu op de draaitafel. Prachtig werk van Eyeless in Gaza.

daar zijn we stil van, hè. Potjandori, echt ongelooflijk. Werkelijk prachtig. Niels Vraam met de stem van Robert De Niro, die de tekst insprak van Winter Morning 2. Dat verscheen op Erased Tapes in 2016 op het album Alice. Een album wat gemaakt is met Woodkid, Niels Vraam en dus Robert De Niro. Natuurlijk, die laatste die kennen we van de films The Godfather 2, Raging Bull, Taxi Driver, Deer Hunter en noem het allemaal maar op. Een prachtige, goede acteur, die Robert De Niro en Niels Vraam. Ach, die behoeft verder geen introductie. Schitterend werk. Echt schitterend. En die track van Woodkid, die ook op dit album staat, die mag er ook zijn. Dus het is de aanschaf waard, in ieder geval. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu iets steviger werk van In Suffer. Uit Polen, In Suffer. En het staat op het album The Four Horsemen of the Apocalypse. Een verzamelaar. En daar staat ook nog een prachtig werk op van Melecta, Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Maar dit is dus In Suffer.

Jawel, heerlijk. Onze Nordvarger. En dat allemaal omdat het album opnieuw is uitgebracht. Op hetzelfde label overigens, namelijk Cold Spring. Stripped of all but my loyalty I serve. Dat was de track die je hoorde. Die staat op het album Perhula. En dat verscheen origineel in 2008 dus op Cold Spring. En dat was destijds alleen op CD. Voor degene die het op vinyl willen hebben, goed nieuws. Want onlangs is dat heruitgegeven dus door Cold Spring. Het album Perhula van Nordvarger. X-rated op de concertzender. Met jou hoor, daar is die. Een wederom en sowieso notering in de eindlijst voor 2022. En de januari is nog niet eens voorbij. Aanstaande woensdag gaat verschijnen het album IJmuiden van Hessel Veldman. Hessel Veldman is behalve de man die mij hier bij de concertzender heeft weten binnen te loodsen met het programma X-Rated, waar ik hem nog altijd buitengewoon dankbaar voor ben. Ook muzikant, zo heeft hij gezeten in Gorgonzola Legs en maakte muziek als Y Create en is degene die achter het openbaar maken van de documenten van Willem de Ridder zit. En hij doet nog veel meer. Hij is N.O. Veldhuis. Daar komt binnenkort een nieuw album van uit waar hij ook achter zit. Kortom, een bezige baas en ook nog programmamaker hier bij de concertzender en ook nog eindredacteur. En hij heeft nu een nieuw album wat dus aanstaande woensdag gaat verschijnen. En dat heet gewoon IJmuiden. Het is een fantastisch album. Het is ruw, het is rauw, het is donker, het is kil, het is beklemmend. En dat heeft alles te maken met de ruwheid die IJmuiden met zich meebrengt. En de release datum van aanstaande woensdag is ook niet toevallig, aangezien dan de opening is van de grootste sluis van de wereld. De zeesluis IJmuiden. Dat gaat dus aanstaande woensdag gebeuren. Maar belangrijker is eigenlijk nog de release van dit album. En dat gaat verschijnen via het fantastische label Winter Lights. Een unieke track, want deze is nog niet geopenbaard. De track Stuurlast. En dat gaat dus verschijnen op het album IJmuiden. Hier is Hessel Veldman.

0: en Sun War the Dead verscheen in 2004 via Prophecy Productions. Elan uit Frankrijk dus met Ardour. Daarvoor hoorde u TAG, oftewel The Anti-Group, oftewel het project van Eddie Newton, ook van Clock DVA. De Organ Needles CD, die is eindelijk uitgebracht. Daar hebben we even op gewacht, maar daar is hij dan toch. Dit was de tweede track die nog niet op het andere album stond, die al eerder in de box verkrijgbaar was. De track Chance Operations 2, Organ Needles. En dat verscheen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe, The Anti-Group. En daarvoor dus de schitterende Stuurlast van Hessel Veldman. En nog even terugkomend op Niels Fraam en Robert De Niro. Ik zag zo hier en daar via Facebook en Twitter dat er sowieso al 3 exemplaren verkocht zijn. En dat is goed. Erased Tapes mag me wel dankbaar zijn. Ha! Maar goede keuze, mensen. Want het is prachtig allemaal. Sowieso is alles prachtig wat hier gedraaid is, hopelijk. Ik hoop dat u dat vond, want dan hebben we gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maar ik ga nog niet weg voordat ik verteld heb dat er zometeen nog een prachtig uur aankomt, namelijk X-Ray. Het project Solitaire. En Solitaire, dat is Elmar Schulte. En u hoort 2 tracks van het album Altered States. En dat maakte die in samenwerking met Rüdiger Gleisberg. Dan 2 tracks van het album Ritual Ground. En dat maakte hij in samenwerking met Steve Roach. En 2 tracks van het album Nocturne. En dat maakte dus de heer Schulte in samenwerking met voornoemde Rüdiger Gleisberg en Amir Bahiri. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren voor vanavond. En ik dank u ook voor alle reacties die ik van links en rechts en van boven en beneden mocht ontvangen. Dat komt goed. Volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gewoontegetrouw tussen 9 en 11. Tenminste, ijs en wederdienende. Want die Omicron, ja, ik weet het niet hoor. Maar voorlopig heeft hij geen vat op me gekregen. En dat gaan we lekker zo houden. Dus we zetten in op volgende week. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender. En voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: X-rated.
1: You see, you see, you see.

Ja, daar waren ze dan ineens gisteren in de Cloud 9 in Tivoli, Vredenburg. De oudgediende System 7, die nog met z'n tweetjes ook nog in Gong hebben gespeeld in de jaren 60 en 70. Ik heb het over Steve Hillage en zijn vrouw Miquette Giroudy. Zij traden op inderdaad in Tivoli Vredenburg met een uitstekend concert. Het duurde misschien iets te lang. De beat die ging nogal, dreunde nogal lekker door. Maar het was verder een uitstekend concert. En ik ben helemaal natuurlijk uit mijn plaat gegaan van de versie die ze brachten van Alpha Waves, de Plastic Man remix. Die werd heel erg lekker lang live gespeeld. Je hoorde Quest in de Moody Boys interpretation. En dat komt van de 12-inch Sinbad Quest uit 1993. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur vanavond. En daarna X-Ray tot 12 uur. Inmiddels is er een regenfront onderweg naar Nederland. Heeft inmiddels het westen van het land aangedaan. Dus de rest van het land komt aan de beurt. Dus blijft u lekker binnen. Vul de goede kelk en geniet van de muziek die ertoe doet. Zoals het in het eerste uur, het Rewire Festival. En dat is een festival dat gehouden gaat worden van 9 tot 12 april aanstaande in Den Haag. En behalve concerten behelst het films, workshops, speciale sessies, lezingen, installaties, maar de hoofdmoot is toch echt een heleboel concerten. Een kleine greep. Wat dacht u van Actress en Suzanne Ciani, Caterina Barbieri, Drew McDowell, Moritz von Oswald, One or Tricks Point Never, Sam Slater, Tortoise, Apparitions, Blavon, Colleen, Ex Libris, Hilary Woods, Kim Gordon, Lucy Railton en de einstürzende Neubauten, KMRU, Leila Boudril, Thomas Ankersmit en The Bug versus DJ Fig. Disfig moet ik zeggen. Nou, wat dacht u daarvan? Een flinke meukt artiesten. Een hele flinke stapel artiesten die voor u zullen gaan optreden op dat Rewire Festival. Helaas, de kaarten die zijn op de donderdag na allemaal vergeven. Maar voor degene die er wel naartoe gaan, hier een aantal niet te missen tips. Zoals Dave Huismans als Ex Libris. Dat is een uitstekende act die geprogrammeerd staat op Rewire. Ex Libris, men u hoort nu nummer 3. Running Out. En dat staat op de 12-inch Ex Libris 002. Dit is X-Ray. X-Rated. Dit is Rewire. Allemaal een hele goede avond.

Zo, lekker hoor. Speaker Music met Holosonic Rebellion. En Speaker Music zal ook aantreden en optreden op het Rewire Festival. Het hoorde een track van het album Tech Exodus. En dat verscheen in 23 op Planet Mew. We hebben het inderdaad over het Rewire Festival. 9 tot en met 12 april in de binnenstad van Den Haag. En nu, ze zetten het ook wat zwaarder in, zo af en toe, op dat Rewire, met Sacred Lodge. En Sacred Lodge maakt muziek op Avon Terror Corps. Nou, dat zegt misschien genoeg. Dit is Sacred Lodge van het album M-Bam, de track M-Bam.

Uit Houston, Texas komt Apparitions. Het album Volcanic Reality hoorde u en daarvan de track With Your Veins Full of Night. Apparitions, ja, dus ook de, ja, zeg maar de schurende metal wordt niet vergeten op het Rewire Festival. En wie ook acte de présence heeft, is iemand die al wat vaker heeft opgetreden in Nederland met het project Silencio. En dat is natuurlijk Moritz von Oswald. Destijds van Basic Channel, van Rhythm and Sound, van Palais Schaumburg, noem het allemaal maar op. Hij is wederom present op het Rewire Festival om dat Silencio-album te gaan spelen integraal in de Grote Kerk in Den Haag. Dit is Infinito van Moritz von Oswald.

op Sonic Acts heb ik hem dus moeten missen. Drew McDowell. Ik kreeg toen enorm last van een blitzgriep. Dus ik moest Drew McDowell op Sonic Act helaas skippen. Maar gelukkig komt hij ook op het Rewire Festival. U hoorde van het album A Thread, Silver and Trembling. De track Out of Strength Comes Sweetness. Drew McDowell, vroeger van Psychic TV en Coil. En ik zei het al, voor veel is zijn geen kaarten meer te krijgen, maar wel voor de donderdag. En daar spelen Suzanne Ciani samen met Actress, maar ook twee concerten van Caterina Barbieri. En dat is natuurlijk sowieso al de moeite waard. Getuige ook de track Fantas, wat u vindt op het album Ecstatic Computation.

0: En Joseph Camarou is ook weer van de partij op het Rewire Festival met een nieuw project, de première van het project As Nature. Nou, aangezien dat de première wordt op Rewire, kunnen we daar niets van draaien. Dus gewoon een track van het nieuwste album van KMRU. En dat is Kin, dat is verschenen via Editions Amigo als Peter Rehberg tribute. Dit was de track With Trees Where We Can See. En dit was ook voor nu de Rewire Special. Ik hoop sommigen van u daar aan te treffen. En nogmaals, er zijn nog kaarten voor Actress en Suzanne Ziani en Caterina Barbieri op de donderdag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray. Ik heb gemeente weer een LP uit 1980 uit de kast te trekken. En dat is van het gezelschap wat eigenlijk maar één LP en twee singles heeft gemaakt. Met z'n drieën. The Young Marble Giants. Waarom ze dat in godsnaam nooit hebben voortgezet is mijn raadsel. Later zijn ze nog in andere bands gaan zitten. Wat mij betreft minder van kwaliteit is als hun LP Colossal Youth uit 1980. Dit is Searching for Mr. Right. Young Marble Giants.

doe het niet vaak. Zo'n lange track in X-Ray te draaien. Deze track duurde 23 minuten. Maar dat verdient hij. Een track van het album Nerve Cell Threads Electronics van Jarl, oftewel Eric Jarl. Verschenen via het Poolse Zoharum. Sorry. U hoorde de 4 uit 4 van de tracks Electrical Impulse. Jarl met het Nerve Cell Threads Electronics. En dat gaat absoluut de eindlijst in. Wat een kippenvel krijg je hiervan. Tenminste, ik weet niet of u er nog bent hoor, na zo'n tijd. Maar in ieder geval, Jarl was Eric Jarl. En die zat samen met Martin Blood in Irm. En ze zijn op een gegeven moment iedereen weggegaan. Jarl als Jarl. En Martin Blood is Skin Area begonnen. Overigens heeft Jarl daar ook wel hand- en spandiensten verleend. Maar niet in de track In The Skin. En dat vindt u op het album Rotko Field. Hier is Skin Area.

Heerlijk. Gianluca Becuzzi van het album American Requiem. Allemaal een track van dit album. En u hoorde deze keer de track U.S. Ghosts Part 1 van Gianluca Becuzzi hier bij X-Rated op de Concertzender. En we hebben nog twee platen te gaan. Zometeen het laatste liedje, maar daarvoor hoort u uit Rusland Roitov. Ik heb weer een track gehaald van het compilatiealbum Homo Stripitus. En dat verscheen via het Deutsche Nepal label Entartete Musik. Dit is Roitov in een beetje een coil-achtige track, coilesque-achtig. De track Odd Pole Tenebrae. Dit is Roitov.

Morgen treedt Coco Rosie op in Tivoli Vredenburg. En een van de zussen van de zusters, gezusters Cassidy, die namelijk Shara, die heeft een wat donkerder project gevonden met iemand anders, een andere dame, onder de naam Metallic Falcons. En dat viel ook onder de zogenaamde Freak Folk, waar de Coco Rosie ook onder viel. Waar onder andere ook Anthony and the Johnsons, Devendra Banhart en nog veel meer artiesten onder vielen. Metallic Falcons featuring Anthony, dus met Shara Cassidy van Coco Rosie in het schitterende Nighttime and Morning. En dat vindt u op het album Desert Donuts uit 2006. En daarvoor de track van Roitoff van het album Homo Stripitus. En zometeen is er X-Ray, want dit is helaas wel het einde van deze X-Rated. X-Ray, en helaas, ja, het is eigenlijk weer een geheel actueel project, namelijk Alamut van Laibach. Vorig jaar was dat mijn album van het jaar. En nu is het wel eindelijk eens tijd om wat meer te belichten van dit album, gezien alle aanvallen op Iran. Dit album handelt namelijk over Perzië, de voorganger van Iran natuurlijk, uit Perzië uit de 11e eeuw. En dat werd verteld in het boek Alamut, wat geschreven is door de Sloveen schrijver Vladimir Bartol in 1938. En dat ging over de centrale figuur Hassan Isaba, destijds religieus en politiek leider van Perzië. Het is 2022 gepremiëerd in Ljubljana met een Sloveens symfonieorkest en het zogenaamde Human Voice Ensemble. Allemaal zangers en zangeressen uit Teheran en een tevens Iraanse dirigent van het orkest David Goharib. Zometeen in X-Ray Laibach. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze...

0: X-rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. IJs en Wederdienende is er volgende week weer een nieuwe episode. Dus daar gaan we voor. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-rated. Tot X-ray. Dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

Allemachtig, wat een track. Werkelijk fantastisch. Spiral van Vangelis. Van het gelijknamige album. En dat allemaal vanwege het feit dat Vangelis ons deze week moest verlaten op 79-jarige leeftijd. Geboren als Evangelos Odysseas Papathanasiou, Vangelis maakte furoren met een bijzondere batterij aan elektronica. Helemaal rondom allerlei synthesizers gebouwd en maakte daar al snel muziek mee. Maar niet vanaf het allereerste begin. Het begon allemaal een beetje in de prog-rock. Met albums als Earth en zo. Nou, hij heeft eigenlijk meer dan 50 albums op zijn naam staan. En die 50 albums, ja, dat is onmogelijk om dat in een uur te doen. En net als bij na het overlijden van Klaus Schulze, heb ik besloten om een aantal tracks van Vangelis te draaien. En dan voornamelijk een persoonlijke keuze van mij. Dus persoonlijke favorieten. Het is vooral geen chronologisch overzicht, want dat is bijna niet te doen. Maar daarom Spiral van Vangelis aan het begin van deze X-Rated. En waarom Spiral ook? Nou, behalve dat het een track is die sowieso wel kippenvel geeft, is het de allereerste track die ik hoorde toen ik de hoofdstedelijke platenzaak Boudisk binnenstapte. Ooit. Als klant in 1976. Ik had net Klaus Schulze ontdekt en Tangerine Dream ontdekt en wilde meer. En ik had gehoord dat Boudisk in Amsterdam heel veel elektronica verkocht. Ik loop daar naar binnen en daar staat Spiral van Vangelis op. Deze track ook. Dat is me altijd bijgebleven en daarom is het ook altijd een favoriet gebleven. Rust in vrede, Vangelis. Het komende uur is speciaal voor jou en natuurlijk voor u, de luisteraar. Fijn dat u erbij bent. Het komende uur staat in het teken van Vangelis. Het tweede uur, straks hebben we de primeurs van nieuwe albums van Eddie Newton en The Anti-Group. Maar nu eerst verder met Vangelis. Spiral was uit 1977. Een jaartje eerder bracht hij het waanzinnig mooie album Albedo 0.39 uit. De titeltrack die hoort u zo. Maar eerst is hier Vangelis met Pulsar.

Albedo 0.39. Albedo 0.39. Albedo 0.39.

Albedo 0.39 van het gelijknamige album van Vangelis. En dat verscheen dus in 76. En dat heb ik verkeerd ingetikt, zie ik nu. Oei, dat ga ik nog even veranderen, dames en heren. Want 1977 verscheen het album Spiral. En Spiral, daar draaiden we de titeltrack al van. Maar de mooiste, de allermooiste track, dat is wel Ballad. En dat is echt zo'n persoonlijke favoriet dat deze moet nog een keer gedraaid worden. En het bijzondere aan deze track is dat Vangelis zijn stem daaraan verleend heeft. Want zingen, dat deed hij bijna niet. Tot bijna nooit, zeg maar. Maar in deze track zingt hij wel het prachtige Ballad.

Ja, daar laat Vangelis zich van zijn tederste kant zien. En misschien ik ook, want het is een favoriete track van mij. Zo ongelooflijk breekbaar dit. La Petite Fille de la Mer. Het staat op de soundtrack L'Apocalypse des Animaux. Dat was een soundtrack die in 1973 werd uitgebracht. En voor een film van Frédéric Rossif. U luistert naar X-Rated op de concertzender met een eerbetoon aan de deze week overleden Vangelis. Vangelis, o Papatanasio. Vangelis, en nu gaan we verder met een andere favoriet van mij. En dat is het, wat ja, ergens wel onterecht onderschatte album Soil Festivities. En dat werd echt een grote favoriet van mij uit 1984. U luistert nu naar het vierde gedeelte van Soil Festivities.

Aphrodite's Child met het prachtige break. Natuurlijk een allerlaatste groet aan Vangelis. Rust in vrede.

En Aphrodite's Child maakte deze schitterende track Break in 1972. En het staat op het album The Number of the Beast, oftewel 666. En dat verscheen via Vertigo. De toetsen en de elektronica die u hoorde, die werden gedaan door Vangelis. De zang, u zult denken, Aphrodite's Child, daar zong toch ook Demis Roussos in. Wel nu, deze track werd gezongen door Lucas Sideras. Dat was het derde lid van Aphrodite's Child. Die nam de zang voor zijn rekening in het prachtige Break. En daarvoor hoorde u de nieuwe track, The Deep 1953. Zoals beloofd dus van het nieuwe 6 juni te verschijnen soloalbum van Eddie Newton. Van Clock DVA van The Anti-Group. Het album heet New Tones en zal dus ook 6 juni verschijnen via Armcom Europe en Ritzosfera. Het laatste eerbetoon was Aphrodite's Child aan Vangelis. En daarmee is ook een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar we gaan door met eerbetonen. Ik had natuurlijk 2 uur lang Klaus Schulze een aantal weken geleden in X-Rated. En daar opvolgend vorige week een X-Ray met 2 lange tracks van Klaus Schulze. Wel nu vanavond de track met de angstig... Ja, de hele angstig toepasselijke titel die niet uitkwam. Die kunst 100 jaren oud zu werden. Helaas is dat niet opgegaan voor Klaus Schulze. U hoort alle 8 delen uit dat prachtige stuk. En het is alleen maar verschenen op de Jubilee Edition. Een 25 cd-box die in 1997 verscheen via Mannequin. 8 delen, die hoort u achter elkaar. En het is opgenomen in 1971 en 1972. Dus als u denkt, wat een krakkemikkige kwaliteit, dat kan. Maar ik wilde de track u niet onthouden, omdat hij fraai is en heel erg staat voor het experiment waarvoor Klaus Schulze stond in die tijd. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En laten we in godsnaam hopen dat er nou geen grootheid uit de elektronica wereld of de wat voor wereld dan ook ons gaat verlaten de komende weken. Dan is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere X-Rated op de concertzender. Ik hoop dat u genoten heeft, ook van het eerbetoon van Vangelis en aan Vangelis. Heb een fijne nacht, blijf bij X-Rated, heb een fijne week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. Eric.

Max. Ratings.

avond.

met het heerlijke geluid van een walvis. Robert Liner met Aqua Viva. Origineel stammend uit 1994 en dat gaat dus gewoon binnenkort opnieuw uitgebracht worden in een hele geremasterde versie. Robert Liner maakt ook muziek onder de naam The Source en ook The Source Experiment. Robert Liner hoorde een track van het album Visions of the Past, origineel en heruitgebracht via Apollo Records. En dat is weer een sublabel van RNS Records uit België. Ik heet u van harte welkom. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. We gaan weer moois, heel veel moois draaien van toen en nu. En nu eerst nieuw werk van John Tejada. Daar heb ik binnenkort, jongstleden heb ik daar al zijn track van gedraaid. En nu is het album helemaal uit. Dit is The Watchline. En daarvan hoort u Hollow Crest, John Tejada. Dit is X-Rated. Een goede avond.

jongen, wat een genot. De nieuwste van Murkoff. Helaas niet fysiek leverbaar, maar alleen digitaal. Het nieuwe album Twin Color Extended Play Number 2. En u hoorde daarvan een edit van de track Cosmic Drifter. Dat dan nog hier bij X-Rated op de concertzender. Vorige week, zaterdag, zat ik in het plaatsje Best bij het Dutch Electronic Masters Music Festival. En daar werd onder andere opgetreden door Tectonia. En Tectonia is Ricardo Verschut en hij is afkomstig uit Utrecht. En heeft me daar toch over een fenomenaal concert neergezet. Heer, heel veel mooie dingen gezien, überhaupt op dat festival. Maar Tectonia was een van de hoogtepunten. En zijn nieuwe album is uit, Luna, The Moon, en dat is in eigen beheer uitgegeven. Dit is Ricardo Verschut en het als Tectonia met Albedo 0.12. Prachtig nieuw werk van Tectonia.

Zo, echt heel fijn. Je hoorde Deeply Armed met The Healing. Dat is origineel een track en een single die is uitgegeven in 2024. Maar onlangs is er een remix uitgekomen van Richard Fearless. En hij is de grote man achter Death in Vegas. Dus de Richard Fearless remix van The Healing. En dat is op 12 inch verschenen via Echo Pet Recordings. Deeply Armed hier bij X-Rated. Waar we zijn aanbeland bij een elektronisch geluidproject. Of gewel, ja, het heet gewoon Electronic Sound Project. En dat is het project van Mark van Oers. Hij liep overigens ook gezellig in de ronde op het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dit is Electronic Sound Project met de nieuwste die net verschenen is. The Definition of Space. Dit is X Machines Files.

0: schitterend album wat in 2003 verscheen. Mark Almond hoorde u met So Long the Path, So Wide the Field. En deze draaide ik natuurlijk ook stiekem voor jou, Arjen. Hiervoor kunnen luisteren naar Hall of Mirrors met onder andere Giuseppe Vertigio in de gelederen. En Andrea Maruti zit daar ook bij. Hij is Aliodei en Vertigio is Nim. Zij vormen Hall of Mirrors, althans de harde kern. En meerdere artiesten werken daaraan mee, zoals New Risen Throne en Vestigial. U hoorde een track van het album Altered Nights. Hoorde Night One, The Meeting. En dat verscheen in 2012. En daarvoor dus fenomenaal nieuw werk van Gnaw Their Tongues, Maurice de Jong. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. En u hoort een label special dit keer. En dat ging om het label 13. En dat is een sublabel van het Italiaanse gezelschap Silentes. En Silentes 13, dat is inderdaad een apart label, dat 13. En dat brengt prachtige dingen uit, waaronder inderdaad die TOOT-dingen. Maar ook bijvoorbeeld werk van Up to 23. En daar hoort u drie tracks van, zometeen in X-Ray. Daarna twee tracks van Fabio Orsi, die ook een album heeft uitgebracht op 13. En drie keer Francesco Lurgo. De label special 13 Silentis. Zometeen in X-Ray tot 12 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En dat u de wereld heeft gelaten voor wat het is. Want het wordt alleen maar gekker in de wereld. En gelukkig is er iedere week, als weekafsluiting, een X-Rated op de zondagavond. Volgende week weer. Dank voor het luisteren. Fijne week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Good evening. Good evening.
3: Buenas noches, señoras, señores.
4: Mesdames et messieurs, bonjour.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

20 januari 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige ex-directeur van Kink FM, Jantien van Tol, dat Arjen vermist werd. Al heel erg lang niks van gehoord, echt urenlang. Hij had een inspreekklus bij RTL 5 en daar is hij niet komen opdagen. Nou, dat voelde niet goed, dus we zijn gaan zoeken. Zoeken. Een urenlange zoektocht. Voornamelijk in de kou, buiten, bellen. En wij hoorden maar niets. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, hebben wij Arjen gevonden. Onderaan zijn trap is een eigen huis. Een ongelooflijk naar ongeluk wat Arjen Grolleman is overkomen. Ook toenmalig directeur van Kink FM en natuurlijk maker van fantastische programma's als Avondland en X-Rated. En inderdaad ook toenmalig station voice van RTL 5. Arjen was niet meer een grote klap. Vandaar dat ik besloten heb, om, aangezien het nu exact 9 jaar geleden is, om vanavond volledig te wijden aan deze begenadigde programmamaker en mens, mijn goede vriend Arjen Grolleman, en bovendien ook nog eens een keer mijn maatje in X-Rated. Dankzij Arjen ben ik in 1999 bij X-Rated terechtgekomen, toen nog bij Kink FM. 1 februari start Kink. En ook dat mag Arjen niet meemaken. Dat zal dus ook zonder Arjen zijn. Net zoals deze uitzending zonder Arjen zal zijn. Alhoewel, niet helemaal, want hij is natuurlijk best aanwezig. Vandaar puur zijn favoriete muziek vanavond. En zijn favoriete poëzie. Voor één keer komt de poëzie terug. Speciaal voor Arjen. Een aantal kleine stukjes, een aantal kleine gedichtjes in deze X-Rated. Dit is X-Rated op de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En hartelijk dank voor alle reacties die ik al vooraf heb mogen ontvangen via de diverse kanalen. Fijn dat u er bent. En wij gaan natuurlijk genieten van al het moois van toen. Nee, niet van nu. U hoort helemaal niets wat na 20 januari 2010 is uitgekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Puur Arjen's favoriete platen. En ik weet dat wij eens een keer een uitzending hebben gemaakt op oudejaar. Toen hebben we een 7 uur durende X-Rated gemaakt. Van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. En na 12 gingen wij de dance in. We hebben een ongelooflijk gezellige uitzending gehad. En ik zie hem nog zitten. Helemaal spaced out op Higher Intelligence Agency en Solid Motion. Champagne in de ene hand, de oliebol in de andere hand. En daar ging hij spacen op Higher Intelligence Agency. En daar begonnen we dus deze X-Rated mee. Arjen was een zeer veelzijdig mens. Techno, slagers, een goede productie van Linkin Park. Maar zijn echte favoriete muziek, dat was wel de duisternis, het occulte, het mystieke, het vreemde, het ontregelende. En daar hoort u nu een dwarsdoorsnede van. Zoals bijvoorbeeld Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love, maar dan in de Carl Craig remix. En dat verscheen op Mutant.

0: Van waar je dit voor het eerst hoorde, heeft hij direct besloten dat dit album direct zijn top 10 van het jaar ingaat. En dat is ook gebeurd. Deze is hoog in zijn eindlijst geëindigd. Signal Filter. Pardon. Danny Kreutzfeldt, Signal Filter van het album Chrono, wat in 2006 verscheen via Data Bloom Records. Een andere voorliefde van Arjen was op een gegeven moment de dubstep. Hij was er op een gegeven moment echt helemaal gek mee. Kocht zich helemaal klem aan talrijke dubstep albums. Het is een genre wat overigens een hele kleine stille dood is gestorven. Er komt zo nu en dan nog wat uit. Maar in de hoogtijdagen zijn er hele mooie dingen verschenen. Hij was helemaal gek van Scream bijvoorbeeld. Dit is Scream met Midnight Request Line.
1: Okay, you got it. Coming up.

0: The language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying.
1: We are hostile aliens. Geweldig werk van Burial featuring Space Ape. En u hoorde Space Ape en daar was Arjen ook helemaal gek van. Burial, u luistert naar X-Rated op de concertzender waar we vanavond volledig stilstaan bij de muzikale keuze van Arjen Grolleman. En straks komt er ook nog poëzie langs. Helemaal gek was die ook van The Young Gods. Die komen overigens weer naar Nederland. In maart spelen ze, ik geloof 27 maart, in Paradiso. Zo Noord gaat dat zien. Ook dat kan Arjen niet meemaken. Maar overigens, hou X-Rated in de gaten, want we geven wel tegen die tijd kaarten weg daarvoor. The Young Gods, dit is La Mourir. Speciaal voor Arjen.

0: Ik heb het verhaal vast wel eens verteld, maar goed, nog maar een keertje. Arjen was al ontzettend lang op zoek naar een 12-inch van de Nigeriaanse zangeres Nira Bakiga. En dat was uitgegeven in 1981 op Backstreet Backlash Records. Label van Peter Grouten uit Rotterdam en Martin van der Leer. Wel nu, hij kon hem helemaal nergens vinden en dat was logisch, want hij heeft continu gedacht dat hij op zoek was naar een 12-inch die Corona heette. Nou, zo heet hij niet. Hij heette Cor Corora. En dat ontdekte Arjen toen hij op zijn knietjes voor mijn platenkast zat en deze eruit trok. En helemaal werkelijk in de zevende hemel was dat hij eindelijk gevonden had waar hij al jaren naar op zoek was. En hij heeft hem gevonden toen, uiteindelijk, voor een hoop geld. Ja, wrang. Nira Bakiga hoorde u in ieder geval uit 1981 met dus inderdaad Cor Corora. Wij herdenken vanavond Arjen Grolleman en ik vind het ook belangrijk om ook zijn stem te laten horen. Er zijn natuurlijk talloze fragmenten die we uit kunnen kiezen uit heel veel Kink FM programma's, maar alhoewel er ook heel veel natuurlijk niet meer terug te vinden is. Maar ik heb een stuk gevonden wat ook mij persoonlijk heel erg raakte in de tijd. En we gaan terug naar 30 maart 2008. Iets wat hij heeft geschreven over de platenzaak Boeddhisk, waar ik eigenlijk, nou, ik mag wel zeggen, mijn hele leven heb versleten. Daar heeft hij een prachtig stuk over geschreven. En overigens dat ook voorgedragen in zowel Avondland als X-Rated. U gaat daar nu naar luisteren. Arjen Grolleman over Boeddhisk.
1: Een dramatisch weekeinde voor de muziekliefhebber. Dat is het. Niet meer en niet minder. Gisteren konden we voor het laatst een voet zetten in de beste platenzaak die Nederland ooit heeft gekend. Boeddhisk in Amsterdam. Vanaf 1968 betekende de winkel een richtsnoer voor de liefhebber van kwaliteitsmuziek. Dat laatste is natuurlijk een rekbaar begrip, want wie bepaalt kwaliteit? Dat doen de klant, de winkel en de muziek samen. Dan ontstaat er een cultuur, die typische Boeddhisk cultuur die sinds de jaren 60 Amsterdam maakte tot de spannendste hoofdstad van Europa. Maar die titel heeft de stad verloren. Zeker, er valt nog veel moois te genieten, maar het stoute, warse Amsterdam van weleer wordt met de hoeren en de kraakbeweging in ontluisterende kilheid ten graven gedragen. Zelf zie ik niet meer zo de behoefte om naar Amsterdam te gaan. Het is daar verworden tot een oord van sufkutten en saaipieten zonder idealen of enigerlei durf. Nu Boeddhisk weg is, waarom zou je nou in vredesnaam ooit nog over de Nieuwe Dijk lopen? Oké, als je een duivenliefhebber bent, dan is het nog steeds een optie. Gisteravond om 18 uur luidde de noodklok. De zaak stond vol met al die bijzondere mensen die de winkel zo mooi maakten. Wat een kennis, wat een muzikale overgave. Iedereen dronk bier. Zo ging dat vroeger in een platenzaak, jongelui. Bob hield een toespraak. Richard ook. Mensen huilden om het verlies van een van de pijlers van de alternatieve cultuur in Nederland. Er werd ook gehuild om het uiteenvallen van een familie, bestaande uit broers en zussen die van elkaar begrepen waarom die muziek zo verrekte belangrijk is. Het uiteenvallen van het moederschip was al eerder ingezet, maar toch was iedereen er om samen afscheid te nemen van iets kostbaars dat zich in vele gevallen reeds lang geleden in ons hart heeft genesteld en dat ons allemaal tot rijkere mensen heeft gemaakt. Daar ben ik, Boeddhisk, immens dankbaar voor. Verdwaasde toeristen wierpen een blik naar binnen. Gebeurde vroeger ook wel eens, als we een gruwelijke horrorfilm of iets nog ergers hadden opgezet midden in die winkel. Nu zagen ze rouwende mensen met een blikje in de hand laverend tussen scheve stapeltjes cd's. Voor de laatste maal in de winkel. Het rolluik functioneerde als een hakbijl. Dag mooi eiland vol nostalgische rock, brute metal, betekenisvolle wave, rokerige reggae en knisperende elektronica. Hier kocht ik mijn eerste Current 93. Dag mooi Boeddhisk. De laatste plaat klonk door de bassige speakers. Een stem met angst voor de toekomst, de stem van Ian Curtis, zong ons toe vanuit het verleden. Toen we afgelopen nacht terugkwamen uit de Sugar Factory en nog eenmaal, een laatste maal, door de haringpakkers steeg liepen, toen waren we zelf toeristen geworden. In het nachtlicht zagen we nog een paar lege blikken staan. De tafels stonden scheef. 4 decennia muziek, en dit was er nog van over. De luiken dicht en wij buiten. Het is niet meer van ons.

0: augustus. Achter elke deur verwachtte ik jou. Ik dacht dat dat iets kouds was in mij, romantisch, ingebouwd. Maar toen ik je terugzag, was dat voorbij. September is nu een deur. En of je er bent of niet, ben je er.
1: Aldus Judith Herzberg, augustus. Het is weliswaar januari, maar het is toch een van de meest favoriete gedichten van Arjen Didi. Consequent altijd in augustus draaide. Daarvoor natuurlijk Coil, Cathedral in Flames. In het prachtige stuk wat Arjen ons voorlas, had hij het over dat hij zijn eerste Current 93 in Boeddhisk heeft gekocht. Maar zo geldt dat ook voor de allereerste Coil. Hij viste daar een LP uit de bak, zoals hij zelf zei, waar hij echt een half uur lang ademloos de teksten heeft gelezen. Hij was zo gefascineerd door een band die weer op hun beurt gefascineerd was in stront. Scatology, natuurlijk. Coil, u hoorde Cathedral in Flames. Voor mij was Boeddhisk een kathedraal en het is wat mij betreft ook in vlammen opgegaan. Na Judith Herzberg, nu Scanner tot aan 10 uur. Ook een van zijn favorieten, Passage de Recherche. Het staat op Lauwarm Instrumentals. Robin Rimbaud als Scanner.

X-rated. Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Een X-Rated die volledig gewijd is aan de muzikale voorkeuren, de muzikale smaak van Arjen Grolleman. Al zijn favorieten. Nou nee, natuurlijk niet al zijn favorieten. Nee, sterker nog, ik dacht nog van het is ongelooflijk makkelijk om een programma samen te stellen voor zijn favorieten. Maar aan de andere kant denk ik het is zo ongelooflijk moeilijk om een programma samen te stellen met zijn favorieten. Er is zo ontzettend veel. Maar goed, er zijn er een aantal. Dat zijn inkoppers. En dit is er toch echt één van. Ook één van zijn meest favoriete Cold Wave, Minimal Wave, New Wave, hoe je het ook wil noemen, platen. Deze is alweer uit 1981. Dat is natuurlijk Demain Berlin. Het meesterwerk van Guerre Froide. Ook dit uur is, en ook X-Ray, is volledig gewijd aan de muzikale keuze van Arjen Grolleman. Maar nu eerst dus Guerre Froide.

Poëzie is een daad. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denk aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem. Beweegt mijn voeten, aarzelend soms, over de aarde die daarom vaagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Of neem de branding. Stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.

Enjoy.

Trains.

Een waar meesterwerk van Tony Wakeford. Natuurlijk de man achter Sol Invictus. En deze plaat heeft echt een hele bijzondere betekenis gekregen. Het is namelijk de allerlaatste plaat die Arjen in de studio bij Kink FM ooit in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. De laatste X-Rated voor zijn overlijden dus. En het is ook nog eens met de titel Non Omnis Moriar, oftewel Not All of Me Will Die. Ja, dat heeft zo'n ongelofelijke dubbele betekenis gekregen. Dat ik was daar zo ontzettend van onder de indruk dat ik een mailtje heb gestuurd naar Tony Wakeford en hem dit verhaal heb verteld. Hij was dusdanig ontroerd dat hij heeft gevraagd aan mij of ik de liner notes wil schrijven voor het album In Europa van Sol Invictus. Wat dus ook volledig is opgedragen, dat album, aan Arjen Grolleman. Prachtig. Ik ben zo blij dat Tony Wakeford dat heeft gedaan toen. En ja, dit werkstuk, dat ik weet nog toen het binnenkwam, dat Arjen er helemaal lyrisch over was. Die dag heb ik dat ding 3 keer gehoord. En 3 keer 22 minuten. Dat is dus meer dan een uur naar deze track zitten luisteren. Geweldig werk van Tony Wakeford. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aandacht besteden aan het feit dat het 9 jaar geleden is dat Arjen Grolleman is overleden. En dan mag raison d'être niet ontbreken. Dit is The Hidden Hallows. Verscheen op Cold Meat Industry. En u vindt het op het album The Empty Hollow Unfolds. Raison d'être. Oftewel Peter Andersson.

een soort afscheid. De spoor van een slak. Meer is er niet om te vertellen dan dat ik langsgekomen ben een woensdag. Je hoeft jezelf niet te vergeten. Men vergeet voor jou. En toch, zo donker als het in mijn varens was, zo wit als ik ooit de zee heb gezien, zo laf als ik stierf, en zo vaak kan er niet één geweest zijn. Zag je mij dan niet? Wie hoest? Het is mijn keel, niets anders. Echt niet. Jou heb ik nooit gezien.

En ja, een titel die helaas werkelijkheid is geworden. Als we het over Arjen Grolleman hebben, die zien we inderdaad nooit meer op de zondag. You'll Never See Me on a Sunday. U hoorde natuurlijk de onnavolgbare stem van Mark Almond. Maar dan in de hoedanigheid van Mark en de Mambas. En dat verscheen op de 12-inch Torment. En natuurlijk heel duidelijk voor Arjen. Want als we het over Arjen hebben, dan hebben we het behalve over Coil, Current 93, et cetera, ook over Mark Almond. Niet voor niets is Tears Run Rings uitgeroepen tot Arjen's meest favoriete plaat. Ik vind het misschien discutabel. Ik weet niet of het echt werkelijk zo is, want dat hebben we hem op zich nooit meer kunnen vragen. Maar het is een hele mooie track. Deze is ook natuurlijk schitterend voor Arjen. You'll Never See Me on a Sunday. Mark en de Mambas. Waar Arjen ook een voorliefde voor had, was de kruising, of de kruisbestuiving eigenlijk, tussen de liefde en het kwaad. En als er één track is die daar ontzettend goed vorm aan geeft, is dat Rain Eye Forever. Natuurlijk Blood Axis. Met de schitterende Romeo en Juliet. Romeo en Julia van Prokofjev. Als de liefde en Blood Axis zelf natuurlijk als het totale kwaad. Rain Eye Forever.

This is my girdle.

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade. Michael Cashmore zelf. Stephen Stapleton van A Nurse with Wound. Sally Wood, Bennett Walsh, Merat Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoorde Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain Eye Forever. Daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend. En ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in Den Haag. Dat dus volgende week. Maar we zijn nog niet klaar met je, Arjen. Want we gaan nog even door in X-Ray. U hoorde net al de stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Chris stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Christophe Heyman. En hij was

0: Night of the Demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Inmiddels zijn we al een heel dik uur na zonsondergang. Dus ontsteek die kaarsen en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komt in het komende uur, of eigenlijk uren. Maar eerst nu terug naar 1981. We hebben het over Die Unbekannten. En ja, dat is een band die heeft zichzelf Die Unbekannten genoemd. En dat is alleen maar omdat ze oefenden en op een gegeven moment gingen optreden, terwijl ze nog steeds geen naam hebben. Toen heeft iemand maar gewoon Die Unbekannten bedacht en dat hebben ze overgenomen. Overigens hebben ze niet heel veel uitgebracht, maar zijn wel steeds muziek blijven maken en wilden eigenlijk toch wel wat bekender worden. En uiteindelijk is hun geluid toch opgevallen door de band New Order. En ze werden gevraagd om het voorprogramma van New Order te doen tijdens een tour van New Order. Wel nu, dat gebeurde. Maar toen moesten ze wel eigenlijk hun geluid een beetje aanpassen. Nou, dat hoort u niet. Wat u wel hoort is Die Unbekannten zoals ze begonnen op het label Monogam. En dat is hetzelfde label wat in 1980 het eerste singeltje van de Einstürzende Neubauten uitbracht. Namelijk Für den Untergang. Dit is uit 81, een jaartje later dus, Poseidon, Die Unbekannten.

heerlijk van een track. Joelle Gilardini en de track Apollo 11. Het staat op het album The Age of Space. Ja, leuk gekozen titel. Het is op het fantastische Zero K label alweer 2 jaar geleden verschenen. Joelle Gilardini hier bij X-Rated. Maar nu op de draaitafel het zweet. En het zweet was het geesteskind van Marien van Oers. Helaas overleed hij in januari 2013. Maar hij heeft een aantal prachtige dingen voor ons achtergelaten. En het album van het zweet, wat origineel verscheen via Dossier Records in 1987... is onlangs opnieuw uitgegeven door het fameuze Staalplaat. Jawel. En dat is goed nieuws. Van het album dus Het Zweet. En mijn favoriete track, mag ik wel zeggen, van Het Zweet is nog altijd Massive Trance. Wat een kracht.

Zo, Bourbony Squawk. En er kwam meteen een andere track achteraan, die we niet gaan draaien. Bourbony Squawk met Shut Down. En dat verscheen op hetzelfde dossierlabel als waar het zweet op verscheen. In 1985. En dat is afkomstig van het album The Spike. En Bourbony Squawk maakte onderdeel uit van de Recluse Organization. Net zoals het zweet. Vandaar eigenlijk dit bruggetje hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we nu de totale duisternis in duiken. Ten Horned Beast heeft een nieuw album en dat zult u weten. The Lamp of No Light kan het allemaal nog vrolijker. Met de ondertitel Hymns for the York Doomstone. Ten Horned Beast nou met de dijkletser Into the Mouth of Hell.

I'm

Zometeen om 12 uur had Arjen godverdomme 50 moeten worden. Maar dat is hem niet gegund, zoals u weet. Daarom voor Arjen Coil, A Cold Cell. Het staat op een Russische verzamelaar die in 2001 verscheen. En de Engelse titel is A Guide for Beginners, A Silver Voice. Of A Voice of Silver, hoe u wil. Coil aan het einde van deze X-Rated. Speciaal voor Arjen uiteraard. Maar dat was niet het enige eerbetoon. Want hiervoor hoorde u de People's Republic of Europe met Schlon. En dat staat op het album Solipsism. Dat verscheen in 2011 op New Darkness Recordings, hun eigen label. The People's Republic of Europe. En dat is het geesteskind van Pieter Winkelaar. En het hele album is opgedragen aan Arjen Grolleman. Als eerbetoon, omdat Arjen destijds veel voor de People's Republic of Europe heeft betekend. En andersom, voor Arjen, voor altijd. En verexcuseert u mijn vloek, overigens. Zometeen is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Namelijk Periscope. En Periscope, dat is Danny Kreutzfeld. In 2015 bracht hij zijn album Immerse uit. En u hoort een gedeelte van dat hele lange werkstuk. Wat niet past in een uur, maar ik heb er een mooie edit van gemaakt voor van een uur. Immers, zometeen van Periscope tot middernacht in X-Ray. Overigens heb ik me de afgelopen weken al afgevraagd, hoe zou het gaan nu met Arjen, nu hij 50 was geworden? Wat had hij mooi gevonden? Wat had hij gedaan met zijn leven? Welk werk had hij nog gehad? Zat hij bij de nieuwe Kink of niet? Spreekt hij nog in of wat? Hoe ziet hij eruit? Het zijn allemaal dingen die we niet weten. Hij heeft in ieder geval dit prachtige programma achtergelaten. X-Rated. Wat ik heb mogen voortzetten. En dat altijd met Arjen Grolleman in gedachten. Ik heb afgevraagd, hoe zou het gaan nu met Arjen, nu hij 50 was geworden? Wat had hij mooi gevonden? Wat had hij gedaan met zijn leven? Welk werk had hij nog gehad? Zat hij bij de nieuwe Kink of niet? Spreekt hij nog in of wat? Hoe ziet hij eruit? Het zijn allemaal dingen die we niet weten. Hij heeft in ieder geval dit prachtige programma achtergelaten, X-Rated.

dagen en 70. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 79 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.

是这样。

Now I will take it over from you. I'll show you what I want. True.

Never again shalt thou give me.

down there.

buitengewoon intrigerende klanken van Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Sowieso een bijzondere bandnaam. En ook de albumnaam is vrij bijzonder. Die legende vom Heiligen Trinker. U hoorde Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim met de track Abkratzede. En dat verscheen in 2011 via Silken Tofu. Heerlijk werk dus van Fijne Trinkers hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een bijzonder festival. De 5e editie van Crude Transmissions, oftewel Crude Transmissions 5. Een festival of noise and heavy electronics. Hele zware elektronica, noise and power electronics. Vieren hoogtij in de Resistor in Leiden. En dat is op de middelste gracht in Leiden. En aanstaande zaterdag dus de 5e editie van Crude Transmissions. Het is een bijzonder festival wat zeer de moeite waard is om daar even te gaan checken. Ik kan een paar illustere namen noemen zoals Purgist, Genophobia, Winds, ik heb hier Playworker, Tomim, All Shadows and Deliverance, Secret E, Snake Oil, Merchants and Dystopian Control en Gnaw Their Tongues. Die zal ook optreden, onze Maurice de Jong. En daarom nog andermaal een track van The Genesis of Light. Dit is het derde gedeelte. Dus aanstaande zaterdag vanaf 3:00 smiddags de rest van de dag. Heerlijke noise en heavy electronics tijdens Crude Transmissions 5. En hier is Gnaw Their Tongues.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Legazpi Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Asta Fel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Ik ben een beetje een

De muziek werd gemaakt door Aller Seelen en de tekst die je hoorde kwam van Friedrich Nietzsche. De filosoof die helaas niet meer onder ons is, een heel lang geleden al overleden, maar maakte een mooi werk met Nicht nur eine Sonne. Er staat op het album Hallstatt. En Hallstatt is weer een schitterend dorp in Oostenrijk. Het is gevestigd op een berghelling, de dag van de Dachstein in Steiermark. Prachtig dorpje Hallstatt van Aller Seelen. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Gidja. Nu kom ik Hema Viernivel Nidan van Gidja. Is het nieuwste album wat verscheen via Winterlight Records. U hoorde Gimir. En daarvoor dus schitterend werk. Nieuw werk van Torsten Zoltau. Vemurl. Het album Fuga Fauna. En zometeen is een werk van Martin Stürzer te bewonderen hier in X-Ray. Synthi Space, Space Synths and Sequencers aan de macht. Hij heeft al heel wat albums gemaakt, dus ik heb een keuze gemaakt uit een heleboel albums van hem. Zo hoort u tracks van de albums Farcaster, Temporal Paradox, Illumination Cycle, Spaceport, Dawn of Time en Antaras Station. Zometeen dus Martin Stürzer, die we ook wellicht nog kennen als Velios in X-Ray op de Concertzender tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs en Wederdienen. Is er volgende week gewoon weer een nieuwe editie. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Overigens kan ik vast melding maken van het feit dat er in juni 2 dagen zijn dat ik er niet ben. Jawel, vakantie. Maar ik heb mijn goede vriend en mijn goede collega Harold Roeland bereid gevonden deze 2 X-Rateds te gaan vervangen. Dus daar ben ik alvast heel blij mee. De data en et cetera, alle details, die hoort u later. Maar volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Tenminste, dat hopen we. IJs en Wederdienende, u weet het. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Tot de volgende en heb een mooie week.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-ray.

Heerlijke acidgeluiden. En dat allemaal omdat het morgen Blue Monday is. Blauwe maandag, de Blue Monday. Oftewel de meest deprimerende dag van het jaar. Nou, wat mij betreft kunnen ze maar daar Blue Month van maken. Want januari is natuurlijk de meest deprimerende maand van het jaar. Maar niet door de klanken eigenlijk van New Order. En de Acid House mixers die gemaakt zijn door 808 State. In 1988 al is deze remix gemaakt door 808 State van Blue Monday van New Order. En in 2004 uitgegeven door Reflex Records. Heerlijk nieuw. Nee, niet nieuw, maar in ieder geval wel een nieuwe episode van X-Rated. Waar we nog eventjes lekker doorgaan met dit geluidje. De nieuwe van John Beltran. Die zal op 24 januari verschijnen. Een mini-album. En die heet The Peninsula. Dit is Begin Again. En dat gaan we doen. Een nieuw begin van een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, vorig jaar, en dat was hem helemaal heerlijk, vorig jaar, toen verraste The Black Dog ons al met het nieuwe album Music for Photographers. Wel nu, dit jaar brengen ze er nog een schepje bovenop met een nieuwe EP. En die EP die zal verschijnen op 28 januari. Nieuwste van The Black Dog. Die EP gaat heten The Brutal Minimalism EP. En hoorde het schitterende Form, Function and Friction. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En eind vorig jaar, hebben we het ook al over gehad in X-Rated, verscheen er een heel erg mooi project, Project Zero Zero. En Project Zero Zero gaat over een ziek meisje, de dochter van Chris Dukes. En Chris Dukes die heeft Touched Music gecontacteerd of die misschien iets voor hem kon betekenen. Omdat hij financiering nodig heeft voor de ziekte van dat meisje. Nou, dat is gelukt. En niet zomaar een cd'tje, maar gewoon 5 cd's vol met prachtig werk. En volkomen exclusief gemaakt door de artiesten. Alleen maar exclusieve tracks. Zoals deze geweldige track van DF Tram. Una's Playground. Oftewel de speeltuin van het dochtertje dat Una heet. Verschenen dus op Touched Music. Hier is DF Tram. En waarom start hij nou weer niet? Nou, dan maar met de hand eventjes, jongens. Hoppakee. Goed, alsnog. Ja.

Heerlijk, wat een ongelofelijke fijne space. CJ hebben we het over. Dat is Christian Jansen. En die heeft al heel wat op zijn kerfstok. Zo heeft hij hele fijne dingen gedaan bij Bad Rock bijvoorbeeld. Heeft al 2 keer in het voorprogramma gestaan van Jean-Michel Jarre. En heeft ook hier in Nederland op het E-Life Festival opgetreden. Zijn nieuwste release is Door March. Door March of Door March. En u hoorde de Ambient Remixes 2022 EP. En die is verschenen via zijn eigen label The Sessions. En u hoorde Door March en dan de Ian Body remix. En Ian Body kennen we natuurlijk ook al heel lang uit de Sinti-wereld. Prachtig werk van CJ. We luisteren naar X-Rated op de concertzender, waar we natuurlijk ook weer even stil moeten staan bij een aantal mensen die helaas ons hebben moeten verlaten. Natuurlijk, er was natuurlijk de dame Specter die ons heeft moeten verlaten. En Fred van Hoven heeft ons moeten verlaten. Maar ook iemand als Mike Wells. En niet te verwarren met Michael Wells, die is van Greater Than One GTO. Die is nog altijd springlevend. Maar Mike Wells is van het duo Gridlock. Of ik moet zeggen, was van het duo Gridlock. En die was fameus in de wereld van de IDM, breakcore en ambient. Maakte prachtige dingen en overigens de afgelopen jaren heel weinig meer van gehoord. Maar in 2001 verscheen hun eerste single en die werd later uitgebracht in 2002 op het verzamelalbum Masonic. Ik heb het fout in de playlist gezet, zie ik nu. Dat ga ik nog even veranderen. Masonic heet de compilatie waar het vanaf komt. Dit is Gridlock met 366115. Rust in vrede, Mike Wells.

Zo, nou, dat was hem ook weer. Helemaal. En dat verdient het ook. Bracon, het is nog niet uit. 21 januari komt hij digitaal uit. En 18 februari op vinyl. Bracon met Prodromal. En het gaat komen op de 4LP. F-O-R-E. En het is Joe Farr. En hij komt uit Bristol. Dat was Bracon hier bij X-Rated. En we hebben de nieuwe van Kreitler. Dat gaat ook nog even niet verschijnen. Namelijk pas op 28 januari. De nieuwste CD-LP gaat heten Spells and Daubs. En dat verschijnt via Bureau B. De nieuwste van Kreitler nu. En het is weer erg lekker album. Getuige ook deze track. Tantrum.

dat nou bijna het beste album van Richard Pinaas een re-release krijgt, daar kan ik natuurlijk alleen maar over juichen. Richard Pinaas maakte dit album Iceland in 1979 en het wordt nu eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat gaat gebeuren op een via Bureau B natuurlijk. Dat nou bijna het beste album van Richard Pinaas een re-release krijgt, daar kan ik natuurlijk alleen maar over juichen. Richard Pinaas maakte dit album Iceland in